bedrogen. Lot neemt er onnauw om, er is geen hoop. Er is geen hoop. Er is geen hoop in mijn bestaan.

aan kieken en mijn bezoontjes heb ik nooit meer strieken. Kan dit speedboat kluffen naar om te loten. Elke dinsdag hoort mijn kameraden en koten. De wijze kan bejaarden, wel bekwomen van een stormbejaard. En mijn

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.

kwam tijd, bist du nooit meer, konst doen met babbe. Nooit meer gek jong, op baak, en nou du opgeruist. Komt een tijd door en wie me schoon nog meer kwiedrook. Dit denk ik weer aan die stoomtrooi, die gezicht, laag dijs nog herst. Deze tijd met du en Ernst, Bobby en de rest, kist zo wel zoin. Deze grote bruier is nooit meer kloon, en nog laat nooit kloor. Het is nog nooit doen, maar ik vroeg me af, waarom moet het nou toch zo gewoon? Ik lag een veld troon op een dag, lood ik die gewoon.

De korte tijd, dat weet ik wel zeker. Dat alles weer normaal is en doe normaal leven nest. Het is een tijd doorheen wie som fietsen. Kilometers lopen met wie som weer naar boeken gewoon. Dat mij dat leent, doe was groot. Kreeg zijn boon net als ik. En alles is gewoon, ik hoop het zo. Ik gun het, die wil die het geven. Wel zo wel met die rand, geef ik die mijn leven. Maar voor nou, moet ik het accepteren. Wanneer of het goud komt, de tijd zal het leren. Tot deze dag, lief ik trots naar die kiep. En hold die lives dichtbij.

ben ik er al dan kwiet. In mijn schoen heb hij aan de rook geliekt. Ja, mijn schoen vallen er af mol genoeg touw. En velde dus al eens nooit meer als nou. Maar mijn schoen doet het ook voor altijd zeer. Mijn schoen ben ik er dan ook je al dan nooit meer. Mijn schoen, ik word één ding wel zeker. Ik mis die verleden.

schoon. Ik leef iedere dag. Is het niet knap? Ondanks alle

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wat. De Grindborg, ja, is daar dicht ging.
1: Oh, jongens, die laatste lus, jongen, dan beleef je wat. Ja, en dan let's komen met een rende over.
0: Zie je, helemaal een dikke hond bij jou schrik, voor dat van neergelaten.
1: Zeker.
0: Ja, wel zullen dan nog zo'n dikke hond te koop hebben.
1: Oh, wacht maar eens.
0: Nou, ik geloof die Tine tegen Albert dat ik spel met Oeze Joop. Die heeft vast nog wel een goede waakse hond voor haar te koop. Want bij Joop de hoest van alles. Honden, sikken en pauw. Hangboek, zwienen, papegaaien.
2: En een Oekraïense vrouw.
0: Ja, die had ook dan in Oekraïne, joh.
1: Ja, Jekaterina, of niet?
0: Hé?
1: Jekaterina.
0: Jekaterina, ja. Ja. Ja. Oh, de Katharina heeft er al heel van afgelaten. En Jegi heeft ze benoemd.
1: Jegi, ja.
0: Jegi, Katharina. Jegi, ja. Katharina. Ja. Ah, maar heel erg, Victor.
1: Oh, geweldig, hoor.
0: Heel erg, ja. Nou, zei Joop toen tegen Tine, ik heb wel een grote herdershond. Denk op oude Oekraïne, mooi in het haar en goed gezond. Maar hij is niet te hanteren en zo bitterig als wat. Laat je ook maar eens proberen,
2: die heeft niet de ruimte zat.
0: Oh, zeg, dan kan het mooie, kan het mooie.
1: Daar hebben we de ruimte, daar hebben we de ruimte. Dat komt mooi in handen met die hond.
0: Maar ja, wat moest die hond dan kosten? Nou, zei Joop, een kratje bier.
1: Oh, ja.
0: En een put met droge wassen, dat is

met hondenvlees. Albertus BR Maspee, nee, het was een fijne reis. Oh, je kunt er niet in weten.

0: vooral zien.
1: Och, een lucht. Albert Gunn al had er jagen en de hond met ronde rug speelde achter in de wagen.
2: Bij volle oven op de brug.
1: Was er echt niet meer te harden, Albert juig met kapoetglas. En toen zag hij dat nog zeker 50 kilometer was.
2: Oh, wat nog meer, wat nog meer.
1: De hond was ook niks wend, hè?
2: Ach, schreeuwt.
1: Oh, oh, oh. En toen zag Ab de herder rappen aan zijn mooie achterbank.
2: Dat was reden om te stoppen, het duurde hem toch al veel te lang.
1: Tine zei, oh, gooi die stumper, kijk nou schetten ook nog dun.
2: Luuk van binnen langs de bumper, toen de auto in moesten. Oh, hoe je de klep luistert, drie van langs. Verschrikkelijk, de nummerplaat kun je niks meer van zien.
1: Albert was er helemaal klaar met.
2: Oh,
1: ik zeg, het is gebeurd.
2: Ja.
1: Albert Ruud, wie laat hem lopen? Ik heb er helemaal met dat.

0: de snoet. Kapok van de achterbaan, hè?
1: Ja, ja, ja. Nou, toen maar eens even en oom en tante natuurlijk, ja,
0: toen,
1: hè.
0: En toen bij oom en tante heb ze de auto gezien, helemaal schoon speurt van binnen en van boeten.
1: Ja.
0: En ze hebben zelf ook weer binnen een verhaal komt natuurlijk, maar goed.
1: Rustig terug gewast.
0: Ja, en ze hebben een helder bordeling, daar word ik beter van.
1: Ja, ja. Rustiger, ja. Rustiger vooral.
0: Maar ja,

plakkie om. Hoe laat zodat ik geen mens meer tegenkom. In de huizen zie ik de logisch branden. Soms is koud en dan wrijf ik mij in de hand.

Muzikalenberg, haar mooie gracht. Ja, inderdaad, dat is een pracht. En Dwarsgracht met zijn eendenkooi. Zo puur natuur in zomertooi. En Muggenbeet, dat ligt daar tussenin. Als inderdaad, dat is een pracht. En Dwarsgracht met zijn eendenkooi. Zo puur natuur in zomertooi. En Muggenbeet, dat ligt daar.

ik in blok zet. De wieden en het Giethoornse meer, in Jonen nog het kleine veer. Het weerribben natuurgebied, zijn lelies en het wuivend riet. Daar leunt Blokzijl tevreden tegenaan. En buiten onze dijk bloeit

de toren als een scheepje bij het zeil. Al zoek ik in de vreemde vaak mijn heil. Ja, daarom ben ik het liefste in Blokzijl.

Neem Giethoorn in het hoogseizoen, die drukte bij het paviljoen. Toeristen komen af en aan, met auto's, bussen, het blijft maar gaan. Ook Belschutsloot wordt hierin niet gespaard.

Zij is zo mooi, die kleine stad, waarnaar ik soms zo'n heimwee had. Want rond de toren en de kolk, daar woont een hartelijk vriendelijk volk. Zelfs als men iemand eigenlijk niet mag. Men wenst elkaar heel keurig goeiedag. Ja, daarom ben ik het liefste in Blokzijl. De stad hoort bij de toren als een scheepje bij het zeil. Haar aangename sfeer en goede

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beste Lu, het zet een skieroet. Het zit strak in vlees. Het is vernemstig, het is na-aantrekkelijk. Het heeft een snor.
1: Oh, wacht eens even, je hebt mijn tekst.
0: Oh, neem me niet kwalijk.
1: Beste Lu, hij zet een skieroet. Het zit strak in vlees. Hij is vernemstig, hij is na-aantrekkelijk. Hij heeft een snor en geen accent. En hij staat hier naast me. Ik zing te hopen met een mooiste keel uit Almelo.
0: Dank je, Dika. En was het ons, kom maar nicht en zee. De skierste vrouwleur komt uit Wien. Het is waar, wie wordt mirakels wie met elkaar. Het Twente kanaal ligt tussen ons in. Maar als wie bij elkaar wil winnen, dan is geen Wiense brug te ver.
1: Hey, goed, duidelijke zeg.
0: Dat dacht ik.
1: Ik ben

0: Ik zin de bol.
1: Oh, vinkers.
0: Ik ben het skop en niet de wol. De hoppenstoot.
1: Ik ben de katten. Ik de moes.
0: De hoppenstoot.
1: Ik ben de kneuspen. Ik de bloes.
0: De

0: Bellingshof.
1: En dat doen?
0: Nou, die kan. De kaart is Bellingshof, dat is niet nodig.
1: En waarom niet?
0: Is duur.
1: Vinkertjes. Wie gaan de reusjes net zo mooi aan het bleuien, nou?
0: Kan me weer, Dika. Mijn vrouw kan meer met de knippen. Het hoes opdreng, als de boeren met de wagen in kan veuren. En een pekken condooms.
1: Ik ga er echt op met de rood kepken.
0: Ik ben Hans.
1: Dan wacht de meester nog
0: iets. Ik kom toe lossen.
1: Die met een stomsnor.
0: Ik ben de

0: dat lijkt me ook. Het is hopeloos werk.
1: Het is hopeloos werk.
0: Het is hopeloos werk.
1: Het is hopeloos werk.
0: Het is hopeloos werk.
1: Noem me je uithaan die gaan.
0: Het is hopeloos werk.
1: Nee, iemand de heugde in, iemand uithaan.
0: Het is hopeloos werk.
1: Iemand de leu laten horen dat je veel poes hebt.
0: Het zal best.
1: Ik zal u helpen.

blaargoed gebroken. Wild, ongebiend en snakkend naar leven. Zie, ze waren een stuk van die Polen, hij op de hoek. Ze vrieden overal, altijd in zon en in regen. Met een dik op, dat was alles en nog meer. Stralen in het midden van de wereld. Duizend hagelnieuwe nachten en schipbreuk op zee. Stuten, patsen en een buul vol met geld. Wat droomde hij in die endeloze nacht? Dan loog ze tröstend tegen zijn hoed. Met haar gloeiend lief, zo eigen, zo zacht. Man en vrouw, bis in de dood. Hij wordt de koning van de streek. De kruppel op die duistere kolonie. Jeker dag chansen en dansen bovenop de tiek. Batterieën met vrung en vrouwlu aan zijn zee. Maar af en toe, dan wordt het zwart, het lichaam goed. En sloeg zijn appel tegen de moer. Dan wordt de dag zwaarder, zwaarder wie lood. En smak in het leven bitter en

Mannen en vrouw, we zijn er dood. En terug in het rood geile bühne leeg, dan spande ze in knuik en kookte ze in bloot. Het kost niet anders, het deeg wat het deeg. Broezen door de wereld met lieve moed. En dat getruk aan de vervlogen tijd, met haar knoevelend tussen klieën en klaprozen, dan was het er weg, dat is niet meer wiet. De tijd werd kort om het leven te zoeken en te schieten.

0: Kritzen met de mannen, you know?
1: Op lagere school was ik nogal lastpost en meestal een week dan voor geposteerd, wel bij de leraar. En dan zat ik vaak naar Fransie Keuvels. Een munnige old wief daar altijd alles bij te wezen. We noemden het door hem ook Drietlok Holmes. Ja, precies. En de Fransie, die stok de vinger aan één stuk deur in de lucht als een leraar wat vroeg. En dat contrasteerde nogal met de min, kun je zeggen. En dan meestal in mijn neus zat. We noemen hem ook wel Dikke van Dalen. Het was niet echt een klein keeltje, dus vandoor. Oké, dit is voor Fransie. Jop!
2: 1, 2, 3.
3: Ik

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

genoten. Vergeet de recessie en neem allen een lekker flesje.

roodloos als de kiekst. Als het neem van Rutten van het struintje over Thailand en Jutten van stukken hout.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
1: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook

0: in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
1: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

tussen de sporen. Den dag kroop ik naar die touw. Wat langzaam ligt, staat in zicht. Ze is vast op station. Dame wicht, maar dat is juist doofie. Ik schokkel de nog.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
1: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
0: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.

dan ben je ook aan de beurt. Dan giet het niet helemaal zoals het eigenlijk hoort. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
1: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo

0: Kom je natuurlijk niet aan een baan.
1: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
2: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
1: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.

niet praten met fatsoen, want heuster ben ik naar hier gekomen. Ik zal dan toch mijn beste doen. Ik ben stille van mijn boer gaan lopen, ik wierde naar en akelig van hem nou alles moet te etten, door hek een grote hekel aan. Ik moet dan weten dat van het winter bij ons een varken ging kapot. Hij sprong als een gek in het ronde en s'morgens lei je dood in het schot. Ik moest subiet de slachter halen en dadelijk kwam de goeie man. En door op zee de boer heel smakelijk, Jan, langs al de potmines aan. En het hele keun kwam in de pekkel, al leidt ook dood in het varkensschot. En stuk voor stuk is het opgegeten met het eten van de middagpot. Bij korabis, knol en ook kabbes, bij zoekol en bij boerenmoes. Het smaakte al der meugend lekker en ze fratten al onbezoest. Behalve ik, want ik vond het akelig. Maar at ik niet, ik kreeg niks, drum deed ik mijn ogen dichten. Ik at moraak en ik sloeg een fix. En toen, zowat 6 weken later, moest onze veearts van de koe het kalf van stukken en brokken halen. En boer ging kiezen man nou toe. De veearts was nog pas vertrokken op onze boer en riep al, Jan, hallo, wie moet er niet met wachten? Langt gouden zalt pot mines aan. En het hele kalf kwam in de pekkel, het ging als varken en zelden weg. De vrouw die kokken een middagputje en ik en Jan, ik heb niks gezegd. Maar waarom ik nou ben gaan lopen, dat is te spil voor alles hem draait. Ik zal toe zeggen, hij kunt zwiegen, zodat er nooit een haan nog krijt. De meid, onze oude grieze Janno, die het joren bij de boer al woont, had kelder in de hoed gekregen en hele heuft weer blauw en blond. De vrouw die kokken vlieën kamelen en kannen melk met stroop en brood, moet mocht allemaal geen weerlicht helpen, want voor een uur ging Janno dood. Toen ben ik als een haas gewoon lopen, maar doch, ik wist er alles van. Ik denk, zo geet een boer aan het ropen, Jan, lang zal het pot mines aan. En daarom ben ik naar hier gekomen, voor wie het mij soms gebroken kan. Kan bouwen, eigen heuien, meien, ben vrij van dienst en ik heette Jan. Ik wil alles doen wat moet gebeuren, met greep of gafel, hark of zeis. Maar wat ik verdraaien, dat kun je wel denken, ik kreeg.

pakken wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden.

Wie slim jung best, om angst te weten, man fine sneer, dat kun je kriegen. Of dat je gewoon zien, dat echt iedereen.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

nooit als en wat. Maar in de ding op mijn pad. Net als hier een schierakkoord. Of gooi je rood bij de zoek net een aas belicht. Ik was blieden met die telefoontje. Proost me aan. Ik

Laat hem nou zijn eigen gang gaan. Laat hem in zijn keuze vrij. Je hebt hem al te veel belast met de toekomst van ons bedrijf. Maar hij heeft jouw trots en kloppen. Dus dat komt wel goed. Maar geef hem zijn eigen ruimte. Zit hem niet zo op zijn nak. Verdomme Jan!

Het wordt zo vaak gezegd, ik ken Therese niet meer. Maar hoe heeft de meester u nog twee namen? Hoe heet je van Segaren, De Haar en Onze Korken? Hoe neemt de leu nog tief hun bruidje? En stiert het naberschap heel hoog in faam? En hoe heet je morgen de les nieuwtjes? En geeft meestal oude naam.

0: Shadoa keni risen avie.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze den hetten Willem verloren. En op een dag ging zijn wief er vandoor met een staatsenkeel. Hij sleurt jong Willem op een bek. En Willem was vergrild en zei, ik kreeg een klootzaak weer. En op een dag ging hij naar de stad en terug toen in het enige hotel.

kinst lezen op een steine bij mijn graf. Er is niks meer dat ik nog nodig ben, niks dat mij bekoort.

het wel. Maar ik weet ook dat ik niet durf. Ik verstop me met heel veel kabaal. Want mijn hart is murf. Het is voorbij, maar ook nog lang niet voorbij. Nog te veel schepen te verbranden. Mijn alibi leidt mij nog steeds niet vrij. Mijn geluk is aan het verzanjen.

Het stek hem niet zo nauw. Ik kan zien opgehoopte lusten heerlijk kwiet. De vrouw die aait hem en zegt, begrip u niet. Want als het vuur wordt in Drenthe, ben ik blieder.

geen oorlog in het west, maar nog veel te veel leid. De ploeg en de pest, maar best een klein beetje ernst, of volst net hoe de tong.

0: Ja!
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading AZOB hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

yeah, geniet in blues. Vroeger met knopen, knopen, was maar één begon. En met een rits, rits, was loopjes waar.

me de la twee altijd. Het lijkt ons woordig zwel, als hij nergens meer mogen komen. Wij soms vergeten dat wij onze hutten bouwden in de boom. Daarom is geen reden, beseffen wij dat niet. O, en ik neem de land weg.

nu toe zijn hervormingsplannen verdedigt. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

kwam uit Suriname met de boot. Daar wilde lu niet werken voor een brood. Ik schudde hem de hanen, toen pink mij gauw gaan wassen. Maar zwarte negers geef niet af op helder blanke razen. Want de meeste zwarten komt rechtstreeks uit het bos, Bas. Dus ik vroeg hem, joh, wat doe die voor de kos? Ik had toch wel een schutten, hij had hier niks te maken. Hij kreeg zijn guldje maandelijks van sociale zaken.

Mijn baas die is dit jaar van je de gang. Zo kwam ik plotseling op straat te staan. Lekker tiet verbeun en mooi in de wiwi. Dus als je een beetje handig bent, verdien iets over twee. Maar de sociale dienst heeft mij betrapt. Ik had ze bijna voor een ton gehad. Ik moest door bij de baas, kom te kriek op in zijn kleur. Daar steunt mij zwart de zwager, hij was door directeur. En hij zei tegen mij met zo'n donkere Paramaribo-stem. Waar kom jij dan vandaan dan? Waar kom jij dan vandaan?

getrokken. Anna zit als werkende vrouw zo met de brokken. Dus ik zeg tegen Jurg, Jurg is mijn favoriete hoeschirurg. Ik zeg Jurg, als je weer aan me gaat trekken, kun je nog iets doen aan dat vlekje in mijn nekkie. En Jurg zegt, aber natuurlijk Jackie, mijn spekkie. Dat kon ze niet hebben. De Jurg is in de pruis. En het arme spekkie is er weggeliposucteerd. Ik zeg Jurg. En Jurg zegt, oh, verzeihung, verzeihung Jackie. Maar als u straks gaat vertrekken met uw opgetrokken tienerbekkie, zal ik ook zorgen voor een onbevlekt nekkie. Och, de Jurg, dat is de beste voor het wegholen van al die lebbervellen. Maar een nadeel is wel dat ze zich om de 2 jaar weer opnieuw aan iedereen moest voorstellen. Daarom kost meneer mij niet meer, maar hij kent mij weer, wat meneer? Kastelein?

aan leven, aan leugde, aan lust. En het trok me gedurig aan oren, verbieden momenten van rust. Het wolgooi verstreurde gedachten, het was even voorspelbaar als licht. Het kon al gedurig niks wachten, niks als een ontkoombare plicht. Soms zag ik mezelf speren weer, ik dacht, is dit wat ik begeer?

Ons wegen, naar oftreksels van het avontuur. Meer radio deed niks als reden, het was al zo versuipeld en slof. Reclames met snaden en sneden, en versjes van Love You My Love. Dat dacht ik, mijn dokter, de grootman, ben ik dan nog langer een clown. De grootman en het alle gemoten, de grootman doe aan mijn verzaam. Wat doe ik me nog te vertilden, het is meer als een beetje verschil. Vertilden aan anders in grilden, of tilden aan wat ik nog wilde.

toon weer oud, oud en versletten. Nooit meer gevraagd, een beetje vergeten. En van de buren waar Antonum gaf, stongen op het

zes, een paar klompen in het gras. Met een slaperige snoet stiet hij bij de baan der deuren. Hij hijst zich op zijn trekker en geeft dan een straalgas. De diesel zingt een lied

straks valt dat wat tegen. Zijn rauwe vingers vommelt in een budisch zware check. De kooien staan te langen in een waas van witte dame. Hij giet ze dan niet melken, ze staan er al voor klaar. Een haas giet op de rekken,

Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

café. Misschien gaat het beter nog een tietje allebei. Denk terug aan de tijd, wie waren samen en verliefd.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekend. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekend gemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terug

dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

vertel dat ik de wegenwacht bubbel. Die komt dan met ne. Vies vond het niet. Het lukt hier op en de hond is blies. Het is me maar, ik heb er alles tegen zeggen. Geen mens kan er zich tussen mengen. Hij was ziek, valse log. Ik stond erbij en dan verstond. Twee dagen vrie en konden we samen genieten. Toen moest ik de pasbord bieten.

Ik weet niet leven van de wind. En dan blikt, dat zegt Leurie niet verder kie. Gelogen zeur, dat kan toch niet. Neb dus de KNMI, die lijf van de wind. Storm, kakakakassa. Dat is nou verleend. Die scoort. Bonjour. Mocht iedereen zien lopen, dit ook niet lek. Hond aan de touw, fietsbom op de nek. Ja, dat ben ik. En als er de puf down is, dan help ik u. Dan help ik u. Anders schiet mis, anders schiet mis.

0: Ik heb een fietspomp te koop.
1: Thank you.
0: Nu, ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken dat allemaal vanavond bent blijven zitten. Ja, ik heb er wel eens anders mee te maken. Daarom treed ik ook zo graag op in gevangenis, weet je niet? Ja, die blijft ook allemaal zitten. Nog een versie, tot besluit, wat ik zelf heel fijn zingen. En dat is van Uli Ule Oaé. Jullie weten wat dat betekent, hè? Voor de leu die dus niet weet. Uli Ule Oaé, dat betekent dus als je soms dus in de zon ligt en je wil lekker broer worden, dan moet je in olie met zonnebrandolie, anders dan verbrand is. Kijk, als je zo'n leuze link, dan ben ik heel zorgzaam, dan vraag ik van Uli Ule Oaé.

Als ik daar eerdags aan kom, daar hoog boven in de lucht, dan spreid ik daar mijn vleugels uit en maak mijn eerste vlucht. Daar kunnen lamme mensen lopen en blind kunt weer zien.

Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

hei ala brummin dräck. Kas mammer alles schone wijn, maakt dan de boelen glad.

Ik zeg hoesten, zo wij dorsten. Niks geen vlees aan het gat. En ik haar verlet, een relatie. Mijn nicht hem een lat.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.

zijn gangetje. En dan heffen vaak een grote bek als ze te vullen hebben

als een mesje puntjes op iemands lange tenen terechtkomt. Ach, maar morgen is er weer een dag.

0: Ja, dat was Eddie.
1: Ik kondig het even aan. Het heet de stoethaspelschuifel. Mijn familie, er zit nogal een stelletje brekenbenen. En ik zet die traditie graag voort. We hebben ook in ons familiewapen een bananenschil.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
1: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
0: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
2: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
0: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dankjewel.
1: Volgende nummer. Voor het volgende nummer is een nummer wat Jan 2 jaar geleden geschreven heeft. Het heet Crucie in de Barren.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
1: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
0: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoe zijn Leons kopkind die nou is nu? Eerst dachten ze, ja, dat lukt wel lus. Maar het werd onverwacht een enorme klus. Hoe was die verdeeldheid nou in zijn kunnen?

0: naam vergeet.
1: Dat is mij weer te zunnen. Ik heb zo mijn best dan normaal een riem.
0: Ja, maar je moet wel alle naam nemen.
1: Ja, dan wil ik wat proberen en dat doe ik dan in het volgende bas lopen, hoor.
0: Er komt nog wel zo'n gat.
2: Sieven, wij moeten het democratisch doen. Wij maken er een spelletje van gewoon. En ze vrungen iedereen was de gemeente maar zee. Dan neem wij het gewoon stiekem toch weer stevig. Want wij zijn toch de boos in de politiek. En dan kunnen we rustig al die voorstellen

over identiteit. En uit alle kennen kwam fikse teugen staan. Ze stemmen het besluit om 10 minuten. Slijken ineens neer aan de geluid. En dan wat russel en stem met het

zag. Het was de vaarwand toen elkeen begon te feesten. Sprak Hedewur, wat geen ander mens aan dag. Wat is dan nu?

dan nu. Steeds als ik probeer te staan op eigen been, stund en al, mij stevast op de teen. We zien een weer nog naderen in mijn kop. Het was of ik klep kreeg in plaats van schuldenklap. Het was op een zondag, ik zal het nooit vergeten. Ik passeer met gemak het halve veld. Met verleugen doel heb ik het nog verdretten. De vader die schreeuwt om alles hoed naar zijn held. Wat is dat nu?

0: Iemand.
1: Het was salaat van la ga u onder de dekens. Mijn een volle blaas, dan dreef hem naar de pot. Plots de neus ons, dat is iets voor snig op rekens. De tong die klapt me als dubbel in de strot.
0: Wat is dat nu?
2: Wat is dat nu?
0: Wat is dat nu?

0: echt de stilte kent. Ik heb het vee nog gezien.
1: 1, 2, 3, fire.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

vergeet stol het wagen, het zwaait in gedouw. Ik pluk niet de dikste, ik heb er aan touw. Zulf kweekt de tomoten, zulf kweekt de tomoten. Waar is leven wit zonder zulf kweekt tomoten? Daar win je maar twee dingen, wat geld nooit kan kopen.

Als ik nou moest kiezen in deze stoot, dan ging ik door het leven met jou te moorden zoot. Ik word best wel veel van zo'n mooie de rij. Ik wil ze geen zijn op elke kwekerij. Begroof me als ik doodsterf, nooit in zaak. In de oren in kiesie, bieden alle kijk. Gewoon in mijn toenen en luist nooit zo hoog. Dan druk ik niet zo moorden, zelf al omhoog. Zelf kweekt zo moorden, zelf kweekt zo moorden. Wat is het leven weer, zonder zelf kweekt zo moorden. Dan ben je maar twee dingen, waar geld nooit kan komen. Echte luiden en zelf kweekt.

Is everybody for the fans?

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Over 12 waren die hersenen er al, hè?
0: Gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baant.
1: Ja, daarom.
0: Dat is jammer dat je het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Door kwam er regel auto's aan over het opriepart.

0: fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Ben er denk ik nog niet allemaal.
1: Nee, tuurlijk. Ik ben al iets als het te laat komt.

0: maar niet zo kar aan de kant langs laten.
1: Kijk de andere kant dan op, mens, hè. Ja, maar... Als je naar de doelstad gieren, al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ik ben niet aan de knol. We doen bruggen verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de old die hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rubus kleine nichtje, dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach,

0: Er det så sant at de mer respektes for alle dommer for det dumt?
1: Kallemann.
0: Ja, det kan de dommer seg, men de gjør kanskje ikke var. Si du nærmest med hver dom. For det kan begynne kanskje. Du minner meg som belegging.
1: Ja.
0: Men van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oren geen trappen, dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar die, neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op hoes aan.
1: Nee, neem nou maar die, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongen ook niet weer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct de ballen achteraan, hoor. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, doe.
1: Ja,
0: dik erbij.
1: Ja, kalm aan, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, doe maar, we weten het nou al. Rustig aan, iedereen kan het doen, ja.
0: Ja, iedereen kan het doen,
1: ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Daar kan mij daar gaan doen. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen, zeg. Is dat zo, maar...
1: Rustig, rustig.
0: Eerst deden onze allen heel uitgebreid verslag. Van ziektes en van kwalen, al op een rollendag. Van Rick

0: Maar dat was toch wel een mooi kloor met. Oom Willem was net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het, Oom Willem?
1: Oh, maar goed, moet, Oom Willem ging in de binnen en die trak de blouses in mijn mond.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: glub.
0: Een glubbloot.
1: Oh, het waren ze over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Man. Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen die... Oh.
0: Oh, maar wie zegt, Oom Willem, dat is lang niet nodig, maar moet je nog weer maar in.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog af en om, zeg, Oom Willem.
0: Ja. Geregeld in met lief in soda water
1: dat
0: leggen.
1: Dat heb je in Teldi. Of in de washaar.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op het boek erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met wel met de boer zwang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog ging men op de fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie, dat was al jaren zo. En dan gezellig sjoen.

0: dacht ik ook.
1: Zie er allemaal waren.
0: Zijn wij welkom allemaal. Wie neemt je met het varen hier op Oranje Knol? We zien, het is geen grappie. Oes papa zee haar jong. Oes oma appie stak zich voor de pillen door de tong. Dan de johunt in de baander, helemaal van de kot. Straks lig ik met mijn vader toch nog onder in de voort. Oh, hoe kun je dat nou aandoen?
1: Ach, valt je met.
0: Moment, en het Hardy?
1: Ja, en het Hardy, ja, bij sok.
0: In zo'n Oranje Knol?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, ik kan zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, wat mien je, reerde Ootie. Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krijg ik toch niet klaar.
1: Om hem de kuur ook hellig.
0: Om Geert ze heen bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd ruip, jongens, allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in.
0: En daar staan al in de zee, dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, het pla op de harde,
1: ja. Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal, ja. En beneden. Omhendige Ruup grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maak je niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat uitschikker, jongens. Achteraf. Oh,
0: prachtig.
1: Nou ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

is het disco, doosje open, ritmebox. En ze volgen de top 40, het is haast een paradox. Want elke dag pakt zij de beugel, en wat is ze fanatiek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek. Het gaat net ze best op squallen, heb je het weer zitten, dat is wis. En onderwijzers zien ze plan uit dat er een misloopt.

Als ik zoek naar die gezichten, naar de villa en de nacht. Als ik her naar al die klanken, wat het beide meesken doch. Dan viel ik schoon dezelfde leefde en wat binnen wij dag schrik. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek, blaasmuziek.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
0: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tudam. Als het waast.
1: Kom, doen, schoon.

Ze was je harde hammenskin. In ons kult van het nachtbeukje. De monkeliekers had er in de macht. De dwazen van een lette nacht. Ze praten on het ier en ljocht. Oer dichtje dat je niet van haar deed. Oer boeken dat je een van haar kocht. Oer leefdes dat je een van haar hield. Oer vierhiet

Ik kost vannacht niet slopen, ik ben opgestaan. Ik heb gelezen en dan ben ik de stad in gegaan. Hem in zinnen te verzetten, hem te zeuken door de roes. Hem te doen was stichtsels doen, als de wereld wordt verwoest. Dus ik heb gedanst op de ruïnes, van wat niet lang meer blink. Ik heb gezongen voor de sterren, ik heb noordemon gewink. Ik heb geschreven wat ik dacht, en toen alles weggedoen. Ook al heestig me geleerd, dat ik voor ieder woord me schoon.

In een gedicht van Majakovski hoorde ik op hen zien stem. Ik heb gedronken vertwier, deel nou alleen zonder hem. Ik heb gekeken naar de vrouwen die oogverblindend zien. Om te vergeten wat geweest is en dat wat nooit zal zien. Ik heb de stad zien wakker weren, ik had mijn bed nog niet gezien. Ik zoog de mensen naar een werkroom in de ochtendschemering. En ik ging dwars tegen de stroom in, wordt tot niks meer verleid. Als de acteur die niet verroet kan, omdat de film weer teruggedraaid.

Mosdiek schatjan van een bokelerdiek is af van kind of van wild op muziek. Hij blus op een waldhoorn van Remi Fasol. Verduld als het niet woord is, het gemootschot hoe vol. Kiek hem doorzitten, skrap op een stoel. Schijnt maar zich rozen.

Dus hangel je rond langs een bokelerdiek en heur je door na mooie bloesmuziek. Dan hoor je niks erom, dan weet er nu van. Dat is dan een waldhoorn van Mosdijk Scheidt Jan.

Als mir wat ernst ist, dann häuf ich nichts zu sagen. Kein Wort ist nötig, das zu legen. Wie man neu von bewegen, lohnt mir auch nichts zu bergen. Soms heb ich hohe Böhr, denn weer loop ich mich zu eigen. Mijn stemming bepaalt de keuze van de muziek die ik beluister. Het mitsingen gaat van roer aan tot aanzag gefluister. Leen in deze wereld schrijf ik mijn geschiedenis. Nooit meer hou gewoon, maar in blootjes zoals het is.

hatırlı okuyor.

smaakt weer veel te goor. Maakt het voortkom, voortkom al die kloren. Nog één dag, dan nog ook echt voor.

Beurt er mij ook nog één in. Wat is dit dan? Gooi nu aan sloten. Dus noem maar echt.

vergiften van regen waar hij altijd maakt. Little English and nice cars.

Buffet de deur hadden ze. Want voor mij telt wel de regen. Vind het eigenlijk

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Op die oude brug, waar Van Gogh heeft staan, zagen zij in de verte de snikhaal die gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij. Wat heb ze ervan leerd? Niks is oud en niks is nij.

begooit retour. Weet wie kon je nog weer in nevelige nachten? Of mijn lief, me verhaal niet op uw achten. Uw dogend lachen, lief is dan. Dampig schier en schinsel van de volle maan. Hier.

zachter. En weet je hoe ik nou de lippen smacht? Waar ik dan een smok wil geven.

dat onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan mezelf. Want ik keuze de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets.

dam zien rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent mangs ontevreden. Maar hij een andere nem, dan zult dat zelf de wee. Bekijk je dan nu, man. Denk mangs, ik ben gestoord.

voor beide is het eigenlijk toch gelijk. Ie past toe bij mekaar aan, als ik het goed bekijk. Want alle liefde roest niet, dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van mekaar houden, dan komt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

maat moet Adam zien rib. Maar Eva, de vende maakt, moet Adam zien rib.

Dus als je vraagt, heer, ga het wel. Je bent zo stil en je zegt niet veel. Weet al, mijn lief, ligt niet aan jou. Maar een man is soms zijn woorden kwijt. De belofte, de schuld en de spijt. Als ik toch praten zou. Maar ik zwijg als een man. Zoals alleen een man zwijgen kan.

en verkrummelde als de kaft van olde buuk. De olde meester bekek met de klas de kaart van Groningen in de atlas en weerve de zoveelste keer weer de hei van hoge zand en sappemeer.

Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Niks geen suiker is geen doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Van nicht een café is ook een café. Zonder suiker, dat mis je. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons leem heer lup op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons leem heer lup op water. Ik tank insuline. Zelfs loer.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rietlijspunt, Els Bing Marie en Greef van Stoetenslag.

Sieht wir. Van Gree hat Schwarte packen.

bij ons bij niet zo vrie. En kwam ik weer terecht te bie, het meken van de sliterie. Dan hij nog plaggen berendien, van hemstig as de toon. Huwelijks intercedent was ze en het kwam gewoon uit al mijn loon. Ik trouw met dat vrouwelijk, geneen hul ik op stier.

0: Dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet warm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. We beginnen met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: natte gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de lien hang?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wil niet eerst koffie drinken?
1: Ja, nou, maar kun je weten dat je eerst even doodmaken wil?
0: Oh, als je hem verwacht dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, mooi in de poten.
1: Oh ja?
0: Dan zit de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
1: Alle wiepen.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel, en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel in mijn slikking halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
1: Jans, niks meer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van haar.
1: Maar
0: dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit. Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Ik weet niet. Die zegt dat al niet.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de streer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je ze eerst de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg
1: maar. Werkt hem aan me af.
0: Ja, dan kom ook wel een lied aan.
1: Haie Maries.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mens zit.

0: nooit meer fort. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou, dat werd ook waar aan.
0: Wanneer dan, Jans?
1: Misschien met mooi af en kruikring.
0: Oh, die af is wel zo schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat was ervan ook knap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, het was een zwikkie gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
1: Hé?
0: Die zie ik nu ook waar.
1: Met die hen, met die pen. Ik ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Echt te pakken.
0: Mooi, dan slaag er maar even, dan doe maar in diepvries, in de kluis.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de beide poorten eraf.
1: Ja, de beide poorten,
0: dat
1: ja.
0: Is al verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja,
0: man. Waarom nog net ontgering de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele keer.
1: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Waarom ben ik niet hoog aan aanhouden? Nee,
1: ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Ja, de beste is toch heel. Je zit er nog.
0: Oh, hij leeft nog?
1: Jazeker, ik denk, ik moet direct eens in overleg, maar ik heb met moed.
0: Ga je loopt niet meer weg?
1: Nee, daarom. Nee. Ik kan mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die beiden zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dan zag ik het in mijn afwerk.
0: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg ik?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Red mij toch
1: een hele mooie kappel.
0: Ja. Tien broende Barnevelders scharrelt wat in het rond. En Gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dat

0: die zo'n orfazanten smacht. Kreeg ook ien te pakken, en toen waren er nog maar 8. En ook wat even je hond hoor.
1: Stel deur lopen.
0: Wat even dan?
1: Deur lopen, die broten.
0: Wat even door in de bek.
1: En hen. Deurloop.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot dat ziet.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak zeker.
1: Ja, zeker. Deurloop.
0: Als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is niet meer dan koffie drinken. Dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, ik ben een koffie drinken. Jans heeft hem wel in buik. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je dan wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren nou, heel nog? Hoeveel
1: acht,
0: nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele set ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die 800 die hadden door een Eldorado, beste geweld. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Ik moet weten, Hendrik had van Jans haar een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunt die honden zich zo geweldig in vernuiven.
1: Oh.
0: Je kunt erin krabben en je kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus het kon bijeend worden, hè?
1: Precies.
0: 8 broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken...
1: Oei. Dat heb ik nog niet veranderd, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
1: Nee, dat stiet er wel.
0: Nee, je jacht op een kipper, je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat en dan roegelden er wat gasten af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. En Jan zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het combijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Alleen op een combijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Dan moet je knappen gillen, dat is hard
1: verliezen. Maar moet je misverstand doen. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Oh god, Jans, wat was dat? Je moet zien. Komt allemaal veren achter de kombijn.
1: Zullen we hem weten van Jans de Bak?
0: Er is niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier gelukkig. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo zaad eruit weer.
1: Geen veren van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er dan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen werd het herfst.
1: En in het herfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis, hè, weer, hè?
0: Ja, als dat nat is boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gat, zegt Griet. Oeh, Luuk ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. In mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar

0: Jans.
1: Ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze je rol al van de binnen?
1: Oh ja. Ja, ik heb toch alleen gezien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u? Ja,
1: ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stress.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: En de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Maar
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik mee dan. Nee. Maar voor dat toe honden als een stretch van mij, nee?
1: Ja, ongedierden, denk ik. Ongedierden, ja.
0: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vos of zulks gespuis.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk.